0: live.
1: Bring that shit up, Leroy.
2: Ik ben in Frankfurt City, ik ben met Haaland. Robin Manny, kom al chachi sinds Kaland. Petje en met t-shirt, die zijn zakmes. Ik heb een klok.